0: meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij klein duimpje nodig.

0: Ja.
1: Maak hem wakker. En lok hem hierheen.
0: Oké. Okay.
1: En daarna ren je zo snel.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
3: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
4: Ze staan blijven. Klein duimpje, geef me mijn laarzen terug.
0: Hé, hey, Reus, tijd om wakker te worden.
4: Stil nou, ik heb hem bijna.
0: Dit is geen droom. Opstaan.
4: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein duimpje. Langnek, klein duimpje gezien?
5: Nee.
4: Niet toevallig langsgekomen?
5: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
4: Niet in deze boom geklommen?
5: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
4: Ik heb je wel door, hoor.
5: Stop ermee.
6: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
4: Maar jij lijkt niet op klein duimpje.
6: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
0: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
4: Klein duimpje!
6: Jij klein onderkruipsel!
4: Niet slim om zo dichtbij
6: te komen! Ik zal je krijgen!
0: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
4: Oh nee!
6: Ik heb het echt geschud.
3: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
4: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
7: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die

0: Klik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. Het is alweer donderdagochtend. De datum is 20 augustus. En we gaan naar...
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, de platenkast van Arnoud met een namaakliedje. Dat is het thema deze week. En dit is een van de grootste hits aller tijden. Een feesthit. Relight My Fire van Dan Hartman uit de jaren 80 volgens mij. En begin jaren 80. En toen was er opeens een boyband, Take That. En die dachten, ja, maar dat is een leuk liedje. Nou maakte die wel meer liedjes na. En dat werkte ook heel goed. En heel veel mensen dachten toen, nou, dat is dan van Take That. Nee. Het was dan echt toch ook een...
2: Het namaakalarm. Nagemaakt.
0: Maar wel leuk. Ja, een nagemaakt liedje. We gaan luisteren naar Take That, Relight My Fire. Nu vanuit de platenkast.

0: Mixed Up op Hallo Kids Radio. Zeg, het is vandaag alweer donderdag. En dat betekent dat de zomervakantie voor de volgende ook alweer bijna aan het einde is. Maar ja, ik weet niet hoe het bij jou thuis is aan de andere kant van de radio. Maar hier bij de studio regent het.
1: Ja. Ja, dat is al dagen zo, hè. Gisteren, eergisteren, heel veel regen.
0: Ja, daarom wel. Dus als dan de vakantie... Ja, tenminste, zo kijk ik ernaar. Hè? Maar als nu de vakantie zou eindigen, zou ik dat niet zo erg vinden.
1: Nee, maar dat was ook voor Regio Noord. Hè? Dan dat je dan weet van, nou, het gaat weer beginnen. Wij stonden maandag nog in Haarlem op een schoolplein met de minister van Verkeer.
0: Ja.
1: Om het schoolseizoen te openen. En dan voel je ook echt wel weer van, oh ja, het is begonnen. Maar ja, weet je, zo werkt het ook. En het zou ook niet leuk zijn als de vakantie voor eeuwig zou duren.
0: Nee, dat is ook weer waar. Volgende week is Regio Zuid aan de beurt. En daarna natuurlijk Regio Midden. Ja, en dat betekent, Arnoud, ondanks die regen... toch deze week nog even een paar extra zomervakantieliedjes, toch?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. En natuurlijk het ticketalarm.
0: Oh, ja.
1: En dat heeft alles te maken met de plek waar we eergisteren waren. Het Dolfinarium in Harderwijk.
0: Ja, dus als je het ticketalarm hoort op de radio... stuur dan vooral even snel een berichtje in. Want morgenmiddag, dan wordt de winnaar bekend.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. Donderdag 20 augustus om precies te zijn. Dat betekent dat als je nu naar de kalender kijkt, dat we nu dichter bij de maand september zijn dan dat we nu dichter bij de maand juli zijn. Oftewel, we staan al bijna met één been in de herfst. Nou, als je nou naar buiten kijkt, dan ja, dat is wel een beetje hoe het eruit ziet, denk ik. Want die herfst, als ik aan de herfst denk, denk ik aan bomen die hun blaadjes verliezen en aan heel veel regen. Ja,
3: ja, nou, dat is wel een beetje wat het is. Hè. Dus, ja. Als we naar vandaag kijken, vanochtend is het redelijk droog. Vanmiddag gaat het weer flink regenen.
2: Mm-hmm.
3: En wordt het niet warmer dan 15 tot 18 graden.
2: Ja, aan de andere kant, er waren ook een hele hoop mensen die in Nederland allemaal zeiden, oh, het is zo warm, oh, het is veel te warm, oh, geef mij maar dat koudere weer. Dan hoop ik niet dat dezezelfde mensen nu weer aan het klagen zijn. Oh, het is zo koud.
3: Nee, en het mooie is dat we eigenlijk met z'n allen altijd aan het klagen zijn over het weer.
2: Mm-hmm.
3: Je hoort nooit iemand zeggen, nou, vandaag is nou echt perfect. Dat zou ook wel eens leuk zijn.
2: Ja, ja, maar volgens mij hoort dat een beetje bij Nederlands zijn. Ja, want er zijn meer landen natuurlijk in de wereld. Maar volgens mij staan wij Nederlanders wel op nummer 1 wat betreft klagen over het weer.
3: Ja, en het mooie is, we klagen allemaal naar elkaar. Dus bijvoorbeeld, ik zeg tegen jou, nou, wat een rot weer is het. Of jij zegt tegen iemand anders, oh, het is zo heet. Dus we klagen naar elkaar. Terwijl, ja, wij kunnen niks aan het weer doen. Eigenlijk moeten we dan naar boven kijken en zeggen, hey, weer, wat een stom weer.
2: Ja, maar ik denk dat dat niet helpt.
3: Nee, dat denk ik ook niet. Ja, misschien als we het met z'n allen doen, dat zou natuurlijk kunnen. Goed, vandaag dus wel even rekening houden als je naar school gaat. Of, mm-hmm. of buiten gaat spelen, wat dan ook. Dat het dus vanmiddag weer kan gaan regenen. Maar goed, dan kun je ook lekker gaan stampen in de plassen natuurlijk, hè?
2: Ja, zou ik wel even van tevoren met papa of mama afspreken. Want je komt daarna vaak wel vies thuis, hè?
3: Ja, dat is zo. Nou, binnenkort weer de modderdag, toch?
2: Oh,
3: dan kun je de hele dag lekker spelen. Ja, dan moet het wel regenen.

0: De jungle dans hoorde je op Hallo Kids Radio. Zeg Arnoud, voordat we richting de ontbijttip gaan, had jij nog nieuws over hele snelle auto's?
1: Ja, nou dat klopt. De allersnelste auto's, dat zijn natuurlijk de auto's die meedoen aan de Formule 1 in de Formule 1 races. Dat vindt plaats over de hele wereld. En dat is de laatste paar jaar ook in Zandvoort geweest. Altijd in september, begin september. En dit jaar weer, maar het is wel de laatste keer. Want ze hadden een contract voor 3 jaar volgens mij. En dit is dan de laatste keer dat ze dat voorlopig op het circuit van Zandvoort doen.
0: Ja, want het is een best wel bijzondere plek natuurlijk. Daar worden wel vaker races gehouden. Maar dit is dan toch wel een soort van... Ja, hoe leg je dat uit? Kers op de taart. Die moet je hebben. De Formule 1.
1: Ik heb hier het verhaal over Ronin, Dania en Mina. Want die zitten op een school. Die staat pal achter het Formule 1 circuit op Zandvoort.
0: Oh, dat gaat wel hard zat in de klas, denk ik, dat geluid.
1: Nou ja, maar het is altijd in het weekend. Hè? Dus vrijdag, zaterdag, zondag. Dus daar hebben ze dan niet zo heel veel last van. Die kijken er natuurlijk wel weer naar uit. En sterker nog, deze school is donderdag en vrijdag ook dicht. Vanwege dus die Formule 1. Want dan wordt het hartstikke druk daar.
0: Ja.
1: En dat doen ze niet voor niks. Want Mina die zegt, ja, ik denk dat we de juffen en meesters niet eens zouden kunnen verstaan.
0: Nee.
1: Van auto's is zo hard, dat hoor je overal doorheen natuurlijk.
0: Ja, en natuurlijk dat niet alleen. Ik bedoel, iedereen mag op de tribune zitten als je een kaartje gekocht hebt. Ook kinderen, dus het kan zomaar zijn dat dan de helft van de klas er niet is. Die zit dan 3 meter verder op de tribune.
1: Ja, nou ja, ik zei het trouwens 3 jaar, maar het is 5 jaar alweer. Na 5 jaar valt het doek voor de Grand Prix in Nederland. En weet je, het kost gewoon heel veel geld om het te organiseren. Er komen ook heel veel mensen naar zo'n klein plaatsje toe.
0: Ja.
1: Ronin bijvoorbeeld, die 10 jaar is, die zegt, ja, ik ben er heel trots op dat zo'n klein dorp dan eventjes helemaal het middelpunt van de wereld is. Terwijl Mina zegt, ja, ik vind het vooral vervelend. Het is veel te druk dan.
0: Ja, dat snap ik ergens ook wel weer. Want laten we eerlijk wezen, er zijn niet alleen Nederlanders die naartoe komen, maar heel de wereld komt er naartoe. Dat is even een andere hoeveelheid natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. En we zijn benieuwd. Max Verstappen die gaat natuurlijk gewoon weer meeracen. En daar kijken ze ontzettend naar uit. En dan is het ook altijd nog een ding. Dan gaat een Nederlandse artiest, die gaat dan het volkslied zingen. Nou, wie dat is, ik heb het nog niet ontdekt, maar dat ga ik even uitzoeken.

0: Lala Loes met Toet Toet, kijk uit, zegt Arnoud. Ik dacht vandaag, het is nog op heel veel plekken is het nog lekker vakantie. Dus ik dacht, ik doe even een leuke vakantie-ontbijttip. Maar het enige waar ik even nu niet helemaal over na heb gedacht, bedenk ik me nu. Ja, het is eigenlijk meer een zomerse tip.
1: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Nou, dat werd ook eens tijd.
3: Nee, er is toch helemaal niks mis mee. Ik bedoel, het is gewoon nog volop zomer eigenlijk, hoor.
0: Ja, maar ik bedoel meer qua temperaturen. Want deze tip heeft alles te maken met een ijsje.
3: Ja, oké. Nou goed. Het mooie weer komt er ook weer aan, hoor.
0: Ja, oké, dat is waar. Dan mag je gewoon nu alvast even meeschrijven voor straks. Want misschien heb je het op social media al gezien. Er is een nieuwe food trend. En dat heeft alles te maken met een Magnum-ijsje en een croissantje.
3: We gaan weer. We hebben ook de krompoes gehad, weet je nog? Dat was een kruising tussen een croissant en een tompoes. En op een gegeven moment denkt weer iemand, we gaan weer wat nieuws verzinnen. En ik hoor net dat daar een Magnum in zit.
0: Ja. Wat gaan we doen? Kijk, je kan de versie doen die op social media helemaal hot en happening is. Dan hol je als het ware een croissantje uit. Dan heb je een Magnum-ijsje. Gewoon de klassieke, hè, dus met de vanille-ijs in het midden en de chocola aan de buitenkant. Die stop je daarin. En dan is je croissantje klaar. En dan heb je dus een croissantje met een Magnum. Dat wordt nu heel veel gegeten. Veel bakkerijen die het nu ook allemaal op de kaart hebben staan.
3: Is dat de Cracknum?
0: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb geen idee hoe dat ding heet.
3: Ik heb een naam voor verzinnen.
0: Ik heb hem wel al tig keer voorbij zien komen. Het lijkt mij een beetje zwaar op de maag. Maar toen dacht ik, kijk, dat ding, dus dat croissantje met die Magnum, die kunnen we natuurlijk ook namaken, maar dat het dan ietsje minder zwaar is. Want wat heb je nodig? Een croissantje, je hebt nodig vanille-ijs en je hebt nodig chocola.
3: Nou, ik ben benieuwd, Mayoni. We gaan aan de slag.
0: Ja, nou, let op. Wat heb je nodig? Dus eerst een croissantje. Natuurlijk zo'n verse. Die mag je even door midden snijden. Maar zorg dat hij niet helemaal door midden is gesneden. Dat je hem gewoon, dat ze nog wel aan elkaar vastzitten, zeg maar. Want anders dan, ja, heb je kans dat het ijs straks aan de andere kant eruit loopt. Nou goed, dan vouw je hem als het ware even open. Dan doe je daar een paar kleine bolletjes vanille-ijs op. Maar eigenlijk dus echt wel heel klein. Hè? Want een Magnum is normaal gesproken, ze noemen dat altijd alsof je een pakje boter eet. Zoveel ijs zou ik niet doen. Ik zou echt gewoon een paar kleine bolletjes doen. En die mag je even een beetje gaan uitsmeren met een lepel of een mes. Daarna hebben we natuurlijk de chocola nodig. Daar kan je natuurlijk lekkere hagelslag voor gebruiken. Heeft volgens mij iedereen wel in huis. Wel belangrijk dat je in dit geval dan eigenlijk de pure gebruikt. Als we nog zoveel mogelijk bij het originele recept willen blijven. Want een Magnum, ja, de allerbekendste is natuurlijk met pure chocola. Nou, dat doe je er allemaal even overheen. Lekker veel hagelslag eroverheen strooien. En dan is hij klaar. Dan doe je voorzichtig je bovenkant van je croissantje weer erbovenop. En dan heb je dus een ontbijtje wat eigenlijk totaal niet gezond is. Maar ja, kun je wel zeggen dat je aan de trend hebt meegedaan, toch?
3: Ja, dat is waar. Ik vind het wel een bijzonder ding, hoor. Want je moet hem ook snel opeten, zeker als je een Magnum mee zou stoppen.
0: Mm-hmm.
3: Maar goed, ja, hey, je moet alles een keer geprobeerd hebben, hè?
0: Ja, alleen ik heb hem zelf nog niet geprobeerd. Ik vind hem er op zich hartstikke lekker uitzien. Maar ik denk dat ik na twee hapjes denk, oké, nou heb ik wel weer genoeg gehad. En dan zit je met het halve croissantje. Dat is dan toch zonde.
3: Ja, dat is waar. Ja, en om die dan aan iemand anders te geven, dat is ook niet lekker.
0: Nee, want tegen de tijd is het ijs al lang gesmolten.
3: Nou, ik ben benieuwd. Wie durft het aan? Wie gaat het proberen?

0: De superhit van deze week is in handen van Eva Berendsen en Busy. Want ook die hoor je natuurlijk bij ons op Hallo Kids Radio.
1: Ja, zouden ze dan ook als ze op bezoek gaan met z'n tweeën voor de deur staan en dan bellen ze niet aan, maar dan zingen ze gewoon dit liedje.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja, we zijn er.
1: We zijn er. En dat binnen hoort een over. Oh, ze zijn er. Ja, dat is het, hè?
0: Ja, ik heb geen idee.
2: Hallo Kids Radio.
1: Wat zei je, Marjani?
0: Ik zei, ik heb geen idee.
1: Nee, nou goed, dat moeten we maar eens vragen aan de heren. We zitten midden in de provincie Groningen tijdens de Go Kids tips voor deze zomer. En dat is go-kids.nl, de website met alle leuke uitjes voor als je in eigen land blijft. En ja, in het midden en zuiden van het land is het gewoon op vakantie. We gaan naar Groningen dus en we komen uit in Ter Apel, want daar heb je de wonderwereld Ter Apel. Dat is een echt sprookjesbos in een echt oerbos, waar fantasievolle figuren zoals Tante Beppe en Reus Geurt je verwelkomen tussen de ringstaartmakies, tussen de uilen en de reptielen. Het is een unieke mix eigenlijk van een sprookje en een dierentuin.
0: Oh.
1: En dat vind je eigenlijk nergens.
0: Ja, het klinkt wel hartstikke leuk.
1: Nou, als we dat gehad hebben, dan gaan we even naar Pieter Buren. Want, ja, maar jou niet, Pieter Buren staat bekend om...
0: Zeehondjes.
1: Ja, klopt. Ja, het Zeehondencentrum Pieter Buren. Nou, dat is het adres voor zeehondenknuffelaars. Zieke en verzwakte zeehonden, die worden daar weer geholpen. Die kunnen daar op krachten komen en dan worden ze weer uitgezet in bijvoorbeeld de Waddenzee. Nou, kinderen kunnen hun ogen uitkijken bij de verzorging en leren ook waarom deze dieren soms

0: Pieterburen, moet ik wel even erbij zeggen. Het ligt natuurlijk helemaal in het noorden van Groningen. Vlak tegen de Waddenzee aan, waar wij pas ook geweest zijn.
1: Ja, toen gingen wij naar Ameland. Maar wat leuk zeg, dat je bij Pieterburen ook langs kunt komen. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, het is een opvang, dan mag je niet zomaar komen.
0: Nee, daar kun je gewoon komen. Dus twee leuke tips in Groningen. In Ter Apel, het Wonderbos en de zeehonden in Pieterburen.

0: Job met de Supersonisch. Nou, misschien voel je je wel supersonisch vandaag op je verjaardag.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het zou zomaar kunnen, hè? Want je bent tenslotte maar één keer per jaar jarig. En misschien is dat vandaag wel op 20 augustus.
2: Nou, laten we eens even kijken of er nog bekende mensen jarig zijn. Nou ja, ik heb er wel eentje hoor, die is hartstikke bekend. Dat is namelijk Demi Lovato.
0: Oh ja, die is wel bekend. Ja, van Disney onder andere. Ja,
2: en die is elke keer denk ik, goh, die gaat al zo lang mee. Maar die is pas 34.
0: Ja, maar ja, zij was ook al wel heel vroeg bekend, hè? Dat helpt dan natuurlijk ook wel mee.
2: Heel jong. Dus ja. Van harte gefeliciteerd. Dat is ook een beetje de enige echte bekende die we kunnen kennen. Dus van harte gefeliciteerd. Dames en heren, Kids Radio.
0: Ja.
2: En we hebben volgens mij vandaag niemand op de kalender staan bij ons. Maar er is wel een goede gelegenheid om even te vertellen dat als je nou binnenkort jarig bent, bijvoorbeeld morgen of overmorgen of in het weekend of volgende week, geef jezelf even op bij ons via onze website hallokidsradio.nl. Want dan kunnen we je gaan feliciteren op je eigen verjaardag.
0: Ja, en dat mag je natuurlijk zelf zijn, maar dat mag ook iemand anders zijn, hè? Papa of mama, opa of oma. Zo kreeg ik al een berichtje, Arnoud. Dat is weliswaar pas in het weekend. Maar in het weekend is er een oma jarig, namelijk de oma van Sophie en Bram. Dus toen werd er gevraagd of wij dan alvast morgen voor oma willen zingen. Want ja, oma is in het weekend jarig, dan hebben wij geen show. Maar dan doen we dat alvast morgen. Maar ik heb het alvast voor de zekerheid vandaag alvast gezegd. Want anders dan misschien vergeten we dat morgen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben.
2: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, dat is een goeie. Dus goed. Maar stel nou voor dat je zit te luisteren. Want vandaag zijn er ook heel veel mensen jarig.
0: Ja.
2: Dan gaan wij zingen voor jou en voor jou en voor jou en voor jou en voor jou.
0: Ja, met dat bekende liedje. Iedereen kan er mee zingen. Ook als je niet jarig bent vandaag.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: De Sasha Boys op Hallo Kids Radio. En daarvoor, ja, misschien heb je het al gehoord, die hele harde toeters, alarmen, alles erop en eraan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het ticketalarm. En deze week maak je kans op tickets voor het Dolfinarium. Dus als je hem net gehoord hebt, dan hoop ik natuurlijk dat je nu even heel snel alles zit in te vullen. Hè? Want waarom zou jij graag willen winnen? Waarom moeten we jou morgenmiddag bellen?
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, ja, natuurlijk als we jou gaan bellen. Maar
0: absoluut.
1: Dat doen we dan tussen 4 en 6. Niet in de ochtend, maar in de middag.
0: Ja, zodat iedereen op vrijdag ook nog kans heeft om mee te doen. En het leuke is, ja, Dolfinarium is een park wat al best wel oud is. Want wij zijn er afgelopen dinsdag geweest, Arnoud. En dat wist ik dus helemaal niet. Maar Dolfinarium is alweer 61 jaar.
1: Ja, dat is al heel lang, zeg maar. Maar die vrijdag ervoor, vorige week vrijdag, toen waren wij op een camping in Ermelo. De Paalberg. En dat is een koninklijke camping. En waarom is dat? Omdat die meer dan 100 jaar bestaat.
0: Ja, oké, maar dat vind ik toch anders.
1: Ja, nee, natuurlijk. Maar ik bedoel meer van als je Nederland 100 jaar bestaat, dan noemen ze je koninklijk. Dus ja, dan heeft het Dolfinarium nog wel even te gaan.
0: Is er eigenlijk een dierentuin die koninklijk is? Ja, toch?
1: Ja, volgens mij Burgers Zoo in Arnhem.
0: Kijk, want dierentuinen zijn natuurlijk heel veel in Nederland. Alleen, dat hebben we afgelopen dinsdag wel geleerd. Dolfinarium is bijvoorbeeld de enige plek met dolfijnen. En ze hebben nogal meerdere dieren die echt alleen daar te vinden zijn. Maar ja, ik begreep uit het verhaal, dolfijn is toch wel paradepaardje. Daar komt toch wel echt iedereen naartoe, omdat... Ja, ik zou eigenlijk niet weten waar in welk land ze bijvoorbeeld wel... zouden ze in Duitsland ergens een dierentuin hebben met dolfijnen? Ik heb geen idee.
1: Ja, weet ik niet. Nou, Dolfinarium is wel de grootste volgens mij, hoor. Dus dat is weer bijzonder, hè, als je iets doet wat anderen niet doen.
0: Absoluut.
1: Een beetje met ons, hè, met Hallo Kids Radio.
0: Ja, absoluut. Dus als jij denkt, nou, ik zou daar graag naartoe willen, stuur dan nog even een berichtje in. Want morgenmiddag maken we dus bekend wie of wie met die tickets er vandoor gaat voor het Dolfinarium. En ik kan het maar niet vaak genoeg zeggen, hoor. Maar hoe vaker je meedoet, hoe meer winkans je hebt natuurlijk, hè.

0: Het is toch een leuk liedje. Ik kan niet stoppen met dansen. En dat hoort dan bij het sprookje van de rode schoentjes. Want als je nu naar het Sprookjesbos zou gaan, dan zie je ze dus nog steeds dansen. Moet je nagaan. Die hebben een wereldrecord.
1: Ja, die houden nooit op met dansen. En dat is altijd de vraag, hoe kan dat? Ja, dat is het geheim van de rode schoentjes.
0: Absoluut, absoluut. Ja, en daarover gesproken, kijk, er worden natuurlijk hartstikke veel wereldrecords elke keer weer verbroken. Als iemand het zou willen opnemen tegen de rode schoentjes, zou ik alvast zeggen, jongens, doe nou niet. Verloren zaak. Doe het dan gewoon niet. Gaat hem niet worden. Maar ja, je hebt af en toe van die mensen die dat dan toch proberen. Van die, weet je nog dat het een tijdje geleden op tv was, die dans, wat was het ook weer, wereldrecordpoging dansen, dat ze zo lang mogelijk moesten blijven dansen?
1: Ja, maar op een gegeven moment krijg je ook zere voeten natuurlijk.
0: Ja, daar heeft de rode schoentjes natuurlijk geen last van. Dan toch wel weer flauw. Nou goed, genoeg over dansen gesproken. Alhoewel, tenzij je nog een leuk danslietje hebt voor in de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Zal vast wel, toch?
1: Ja, leuk dat je het vraagt. We zitten midden in het thema namaakliedjes.
3: Het namaakalarm. Nagemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, liedjes die heel bekend zijn, maar die eigenlijk nagemaakt zijn. Dus eigenlijk de versies waarvan iedereen denkt, ja, maar dat is de hit. En dan blijkt het eigenlijk van iemand anders te zijn. Nou, we gaan even terug naar 1967, want ook toen konden ze het al goed, hoor, namaakliedjes maken.
0: Dat is lang geleden.
1: Hey, ik ga maar meteen vertellen welk liedje het is. Het is het liedje R-E-S-P-E-C-T, oftewel Respect, van Aretha Franklin.
0: Het is dat je het nu zegt, dat ik nou ineens denk, oh, dat zit ze te spellen in dat liedje. Ja. Nooit over nagedacht. Oh, wat slecht.
1: R-E-S-P-E-C-T, dat spelt ze de hele tijd. Hè? Dus Respect. Nou, een uur geleden had ik al Relight My Fire. Ook zo'n enorme feesthit. Nou, dit liedje hoor je zeg maar op elk feestje of elke bruiloft komt dit wel voorbij.
0: Ah, ja.
1: Want het is inderdaad ook een vrolijke dansnummer. Maar zij had het weer gepikt van een andere grote wereldster, namelijk Otis Redding. Ik laat even een stukje horen hoe het in zijn versie klonk. Dus de versie van Otis Redding. Even kijken, dat was zo.

0: dat was een bescheiden hitje van Otis Redding, wat trouwens een fantastische zanger is. En toen kwam Aretha Franklin en die zei, ja, dat kan ik beter. Nou,
1: ja, want ik vind die versie van die Otis, meneer, ja, ik vind die eigenlijk een beetje langzaam.
0: Ja, dat klopt. Een beetje soul en zo is dat. Nou, ja. We gaan luisteren naar de echte grote hit, maar dus wel een namaakliedje. Respect van Aretha Franklin hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: de lijst weer voor mijn neus met al die liedjes erop. Nou, niet al de liedjes, het 75 zijn het natuurlijk. En daar gaat de Mayoni draaien aan de bingo molen. Mm-hmm. En daar rolt dan een nummertje uit. En dan kan ik zo meteen oplezen welk liedje we gaan beluisteren. En het leuke is, we doen het al zo lang. Daardoor komen we zoveel liedjes tegen die we misschien nog nooit gehoord hebben van Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, wat dat betreft zouden we eigenlijk eens een keertje moeten regelen dat we met hun een special kunnen maken. Want zelfs al zouden we een show doen van, ik zeg maar wat, hè, de ochtendshow duurt 3 uur. Dan nog kunnen we niet alles draaien. Zoveel muziek hebben ze gemaakt. Dat is toch wel bijzonder.
0: Nee, dat ga ik wel een keer uitrekenen. Hoe lang we achter elkaar, hoeveel uur radio we kunnen maken met liedjes van Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, want ze bestaan uit mijn hoofd. Dan moet ik even goed gokken. Is het nou 46 jaar of 47 jaar? Ja, volgens mij 46.
0: Nou goed, dat maakt ook nu niet uit.
1: Nee, maakt nu niet uit. Want we gaan het toch draaien. Maakt niet uit hoe oud ze zijn. Dus even kijken. 1, 2, 3. En oh, ik draai de verkeerde kant op. Wacht even. Nou. Hé, ik wou net zeggen, hij doet het niet, maar hij doet het wel. Oké, komt-ie, Arnoud. Nummertje 6.
0: Nummertje 6. Ja, boven aan de lijst, dat is... dat is wel eens goed. Ja, dat moet je wel eens doen. Offline.
1: Nee, want dan gaan wij ook uit.
0: Ja, maar goed, even het beeldscherm uit, laat ik het zo zeggen. Hè. Dat is goed.
1: Dus, ja, maar offline bedoelen ze toch eigenlijk dat je dan dus uitstaat omdat er geen internet is? Toch?
0: Ja, dat is zo. Nou goed. Het maakt helemaal niet uit. Het liedje aanzetten.
1: Ja, dat is waar. Dat kunnen we zeker doen. Kinderen voor Kinderen nu op Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, goedemorgen. Het is 20 augustus. We gaan alweer langzaam richting september. En ik zeg het elk jaar weer, de tijd vliegt. Ik weet nog dat het januari was. En opeens is het alweer september. En gaan we langzaam maar zeker alweer richting de pepernoten en Sinterklaas, hoor.
3: Ja, maar even terugspoelen, Arnold. Het is nog geen september, hè? Niet dat iedereen nu ineens denkt, wat hebben we nou gehad? Nee. Is er ineens een tijdmachine ergens aangegaan?
2: Nee, dat zeker niet. Maar soms denk je ook, nou, ik mag ook wel wat langzamer gaan.
3: Ja, dat is waar. Nou. Ja, ik had vroeger altijd de vraag, want dat snapte ik nooit. Ik zei, hoe kan het nou dat als het heel leuk is, dat dan de tijd sneller gaat dan als het niet leuk is? Want dan gaat de tijd zo langzaam. Hoe kan dat nou?
2: Ja, nou goed, als ik dan zeg de tijd vliegt, betekent in ieder geval dat het leuk is. Dus
3: ja, dat is waar.
2: Goed teken. Ga je nou vandaag op pad naar school of iets anders leuks doen? Vanochtend is het droog, vanmiddag gaat het weer regenen.
3: Mm-hmm.
2: En morgen ook nog een beetje. En dan wordt langzamerhand wordt het weer wat beter vanaf het weekend.
3: Ja, dus iedereen die, even denken hoor, in het midden woont van Nederland, die heeft namelijk volgende week ook nog zomervakantie. Ja, die eindigt wel met mooi weer. Volgens mij.
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Blijf lekker luisteren. Dat kan nog tot aan het ticketalarm. Nee, het na schoolalarm.
3: Nou.
2: Ja, ik ben al die alarmen zeggen. Ze vliegen je om de oren. Nee, om 7:15 hebben we natuurlijk het na schoolalarm voor iedereen in het noorden.
3: Ja.
2: Maar woon je in het midden of zuiden, dan kun je gewoon lekker blijven luisteren. Want dat moet je zeker doen. We hebben natuurlijk leuke liedjes. Maar ik heb ook nieuws over de prinsessen.
3: Oh, van Nederland?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ah. Is dat...
2: Nee, ik ga er verder niks over zeggen.
3: Ik wilde al van alles nog wat vragen, maar kan niet.
2: Nee,
3: okay.
2: Ik zeg straks. Straks. Dus, nou goed. Wil je nou nog een leuk liedje horen vlak voordat je naar school gaat? Of gewoon omdat je net wakker bent? Nou, stuur dat even in naar Arnoud en Mayoni. En dat kan via de website. Daar vind je twee buttons. Klik, kun je erop doen. Klik zo de WhatsApp-button.
3: Ja.
2: En de mail button.
3: Nou, sterker nog, ik heb al een verzoekje binnen. Die staat klaar. Speciaal voor Cas. Die wil zo meteen... Nee. Laat maar even. Anders hoort Cas niet op zijn radio. Nee, Cas wil graag...

0: Ik kan er helemaal niet tussendoor. Nee, goed, nog een keer. Nee. Cas, die is namelijk 6 jaar. En die is gisteren naar de allernieuwste bioscoopfilm geweest van Rutger en Thomas. Hij vond hem superleuk. Hij kan niet wachten tot er weer een nieuwe film uitkomt. En daarom wilde hij dus een liedje horen uit die film.
1: Leuk.
0: Ja. Ja, dus Cas, ik zou zeggen, zet de radio nu maar keihard. Want hier komt-ie. Het liedje wat bij de film deel 2 hoorde.

0: het toch even belangrijk hoor. Iedereen die straks naar school gaat, dat je weer even een beetje goed sportief nog even die laatste paar minuten bezig bent geweest. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou was, Arnoud, vroeger. Maar als ik, niet alleen naar de basisschool, maar ook naar de middelbare school en zo, ging ik altijd op de fiets. Ja, was toch altijd wel even weer wennen hoor, dat eerste weekje. Want ik had vaak in de zomervakantie niet heel veel gefietst.
1: Nee, het is alles weer even nieuw en zo. Maar afwisseling is ook leuk, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Daarom, dus het is altijd belangrijk om even je spieren op te warmen als je straks op de fiets gaat. Kijk, als je vandaag nog 10 vakantie bent, nou ja, dan hoef je misschien niet op de fiets.
1: Nee. Natuurlijk. Even vlak voor schooltijd. We hebben het er eerder vanochtend al even over gehad. De Formule 1, laatste jaar in Zandvoort dit jaar. En ik zat dus even te tellen, ik dacht eerst 3 jaar. Nou, sterker nog, het is al 5 jaar op rij in Zandvoort georganiseerd. En dus dit wordt de 6e keer. 2021 was de eerste keer, midden in coronatijd. Was een beetje lastig allemaal. Toen heeft Max Verstappen gewonnen. Dat jaar daarna heeft hij weer gewonnen. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor, toen hadden we andere winnaars.
0: Spannend. Dan zou het toch wel heel leuk zijn als hij dan de laatste ronde toch ook weer wint. De laatste keer in Zandvoort.
1: Ja, ik denk wel dat hij nu heel erg zijn best gaat doen.
0: Ja, dat en, denk ik ook
1: wat
0: wel.
1: Wat ook wel leuk was, dat ze over de hele wereld wel zagen dat het een soort nieuwe Formule 1 was. Met iedereen in het oranje. En dat vonden ze toch wel heel erg leuk overal.
0: Ja, laten we eerlijk wezen. Kijk, ik bedoel, Max Verstappen is natuurlijk wel een supergoeie racer. Daar zijn we met z'n allen natuurlijk hartstikke trots op. Alleen, er is nog niet echt een opvolger volgens mij. Want als Max stopt? Ik bedoel, voor wie moeten we dan gaan juichen? Kijk, ik ben niet zo heel erg goed op de hoogte van Formule 1. Dan zitten er waarschijnlijk vooral heel veel papa's en mama's. Maar trouwens ook misschien wel kinderen die zeggen, jawel, er is wel iemand. Nou, laat dat dan even weten, want ik weet het niet.
1: Dat is een goede idee, ik ook niet.
0: Nee. Ja, want kijk, ik bedoel, wij Nederlanders, dus niet alleen bij Formule 1, maar kijk ook even naar het voetballen bijvoorbeeld. We zijn altijd hartstikke trots. We komen overal graag in het oranje aan. Maar ja, dan moeten we wel even weten of er ook Nederlanders meedoen. Want anders wordt het een beetje een raar verhaal natuurlijk. Zit je daar in je oranje shirt, doet er geen ene Nederlander mee.
1: Ja, dan moeten we eigenlijk gewoon de afspraak maken dat zolang er geen goede opvolger is, dat Max Verstappen gewoon doorgaat.
0: Ja, vind ik ook wel een goeie. Ik hoop alleen niet dat hij dan voor eeuwig, dat hij straks met grijze haren en alles. We moeten wel alvast een beetje op zoek naar nieuw talent, hè?
1: Ja, dat is zo.

0: Ja, ik had per ongeluk 2 keer Kinderen voor Kinderen achter elkaar gezet. Maar ja, is aan de andere kant ook wel weer gezellig. Toch? Ik bedoel, het waren 2 hele bekende hits.
1: Nou ja, sterk nog, het zijn allemaal leuke liedjes. Ja. Ik heb ondertussen even uitgezocht hoeveel liedjes er nou ongeveer zijn van Kinderen voor Kinderen.
0: Ja.
1: Dat ligt ergens tussen de 550 en 600 liedjes.
0: Zo, ja, dat zijn er wel heel veel. Nou ja, dan kan het af en toe wel eens gebeuren dat je dan 2 keer dezelfde artiest achter elkaar hebt. Dat is dan niet zo erg, want als er zoveel liedjes... Dan hebben ze dus, zit ik me nou te bedenken, dan hebben ze dus K3 verslagen. Want ik denk dat K3 daar niet aankomt hoor. Aan de 600 liedjes.
1: En ik heb ook even uitgerekend hoeveel uur wij radio kunnen maken met alleen maar Kinderen voor Kinderen liedjes. Ja? Dat is meer dan 42 uur non-stop achter elkaar. Dus bijna 2 dagen, gewoon dag en nacht, non-stop, alleen maar Kinderen voor Kinderen.
0: Oh,
1: het zou kunnen.
0: Dat is wel... Dat vind ik wel heftig.
1: Dat is wel pittig, ja.
0: Ja, kijk, ik bedoel, Kinderen voor Kinderen heeft heel veel leuke liedjes gemaakt. Maar ja, er zijn er ook een paar waarvan ik denk, nou, die hoef ik niet nog een keer te horen.
1: Nee.
0: Ja. Maar goed.
1: Ondertussen is het al lang 7:15 geweest, Marjane.
0: Ja, we zitten dus nog niet helemaal in het ritme natuurlijk. Hè, dat we alweer mensen naar school moeten gaan sturen.
1: Nee, nou oké, daar gaat hij dan. Ga je naar school toe, dan wens u je heel veel plezier. Ik ga klikken.
2: Zo, even het alarm aanzetten. En dan kan ik gaan aftellen, hè?
0: Ja, absoluut. Anna, doe maar een 5, 4, hoppakee.
2: Oké, ja. Gaat hij, hè? Veel plezier op school. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: dikke het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Yes.

0: Dat was muziek van Ezel en die woont natuurlijk in het Sprookjesbos. Misschien komt hij zometeen ook wel voorbij in het verhaaltje van de Sprookjesboom. Maar Arnoud, misschien heb je het net gehoord. Daarvoor kwam nog iets anders wat eigenlijk, nou ja, voor iedereen die graag iets wil winnen natuurlijk nog veel belangrijker was.
1: Ja, je bedoelt...
0: Het alarm.
1: Ja, het ticketalarm. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Oh, ik dacht, dan ga jij een heel verhaal vertellen van... ach, het is zo leuk en het is zo geweldig. Ach, er zijn zoveel deelnemers.
1: Nou ja, nee. Ja, maar het punt is...

0: Ja, dat is hoe het spelletje werkt.
1: Ja, dat is ook wel weer waar. Als je nou zit te luisteren en je denkt, hé, waar hebben jullie het allemaal over? Nou, de hele week maak je kans op tickets voor Dolfinarium. Hartstikke leuk om natuurlijk naartoe te gaan. Goed trouwens ook om te weten, die tickets zijn niet alleen geldig in de zomervakantie. Hè? Daarna ook nog. Dus daar kan je dan lekker naartoe gaan. Als je tenminste even ons een berichtje stuurt tijdens het ticketalarm. Want dan maak je kans. En morgenmiddag, oftewel vrijdagmiddag, dan gaan we een winnaar bellen.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Henkel, er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
3: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.
3: 1 april.
1: Allee, kom mee. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, rood kapje. Je kapje is blauw.
4: Blauw?
1: 1 april, kikker in je bil.
4: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
3: Wat?
4: Huh? 1 april.
1: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
3: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
5: Oh nee!
3: 1 april!
1: Je hebt een rat op je gezicht! 1 april! Oh nee, die is echt!
5: Dat zijn geen grappen! Een oude vrouw pesten met haar uiterlijk. Ik zal je krijgen! Hokus pokus, grettertaart! Ga maar door het leven met een staart!
3: Huh?
5: Oh. Huh? Zo, dat zal je leren!
3: Tover die staart er weer af!
5: Ik dacht het niet! En nu wegwezen! 1 april staart aan je bil! Wat een grap!
1: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren!
3: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen! Daar was ze heel duidelijk in!
1: Dat vratte zwijn!
4: Ka, je hebt een staart! Hoort die ook bij 1 april?
1: Was het maar waar! Dat heeft de heks gedaan.
4: Oh.
1: Ze was boos over onze 1 april grap.
4: Nou ja, zeg.
3: We moeten iets bedenken.
4: We halen Klein Duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
6: Nou, dan ga ik naar de toe.
7: Ja.
6: Ja, dan denk ik dat die goudstukken zijn. Oh ja, lekker maar dat ze gewoon meedoet met ons.
8: Goed plan.
1: Ja, ja.
8: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
1: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
5: Oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk.
8: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
5: Goudstukken?
8: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
5: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
8: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
5: Nou, hè. Zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
8: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
5: Ha, eerst even mijn bril opzetten. Goh, en dan ga ik mijn goud tellen. Jullie hebben me bedrogen! Kastanjeknabbelaars! Ik haat jullie! Kom terug! Dan krijgen jullie allemaal een staart! En ezelsoren! En een kamelenbult! Boter, koekjes! Hoe durven jullie?
1: Tover ze maar op je snoephuisje! Dan komen wij ze wel weer opeten!
3: Ja, op 1 april!
0: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Allemaal op Hallo Kids Radio in één liedje. Knap, hè? Kan gewoon.
1: Allemaal in één liedje.
0: Ja.
1: Dit is de ochtendshow met het laatste nieuws. En dat gaat over prinsessen. Misschien weet je nog wel, we hebben het er vaak over gehad in de ochtendshow. De serie Maxima op Videoland.
0: Ja.
1: En in die eerste twee series speelden natuurlijk meisjes die de prinsessen moesten nadoen. Hè? Dus Alexia.
0: Toen waren ze nog klein, hè? In de serie.
1: Ja.
0: Inmiddels zijn ze natuurlijk allemaal al volwassen.
1: Ja, maar dan heb je dus Alexia, Ariana en Amalia. En eind vorig jaar, toen heb ik dat op de radio verteld, dat ze dus weer nieuwe meisjes zochten voor serie nummer 3. En wat je zegt, dan wat ouder. Ze zochten meiden van rond de 13, 14 en 10 jaar. En die hebben ze gevonden en die zijn gepresenteerd. Dat zijn Rosa van 14, Fine van 13 en Charlotte van 10. En die spelen de prinsessen in de nieuwe serie dus over de koninklijke familie. En die meiden zijn uitgekozen uit meer dan 2000 aanmeldingen.
0: Zo, maar dan is het natuurlijk de grote vraag. Lijken ze ook als twee druppels water op de echte prinsesjes?
1: Ik zit eens even te kijken. En ik snap het wel. Ja, ja. Ze hebben wel goed gekeken. Zowel Amalia als Ariana als Alexia. Ja, je ziet meteen zeg maar wie zou moeten zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Als het dan heel erg op echte mensen moet lijken, dan zou het heel gek zijn als Amalia bijvoorbeeld ineens krullen heeft. Want dat heeft ze niet.
1: Nee. Dus hartstikke leuk. Ja, de serie is pas volgend jaar te zien. Het was een groot succes. Maar dat is toch wel cool. Dat je dan uit zoveel meisjes uiteindelijk gekozen wordt om in zo'n serie mee te gaan spelen.
0: Ja?
1: En jezelf dan ook laten terug te zien. Hè?
0: Nou ja, dat niet alleen. Kijk, weet je, sowieso als kind is het hartstikke bijzonder natuurlijk om auditie ergens voor te mogen doen. Want we hebben bijvoorbeeld meerdere luisteraars die wel eens mee hebben gedaan. Bijvoorbeeld in een musical of in een reclamespotje, weet ik toevallig ook. Of wat dacht je, Arnoud, van dat zijn echt een hele hoop, hè. Maar er zijn ook echt een hele hoop luisteraars die al 10 keer in die theatervoorstelling Caro hebben gespeeld in de Efteling. En ja, die heeft natuurlijk nu een deadline, hè, want in december dan stopt hij ermee. Nou, ik denk dat ze daar het ook nog hartstikke druk hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, tot zover eventjes bijzonder en koninklijk nieuws op Hallo Kids Radio.

0: Stok.
1: Dat was muziek van Job, oftewel Dutchtuber. En ik zit even heel hard na te denken hoor, Arnoud. Maar deze, die TikTok, is die ooit een superhit geweest? Weet ik eigenlijk niet meer. Oh, wat slecht. Ik heb slecht geheugen.
2: Volgens mij niet. Volgens mij waren we toen nog niet eens begonnen met de superhits.
1: Oh, dat zou kunnen. Ja, want Job heeft hem wel al 2 keer te pakken gehad. Dat weet ik wel. Maar goed, ik bedoel, hij had op zijn social media kanalen weer aangekondigd dat er weer wat nieuws aankomt. Ja, die heeft echt de smaak te pakken volgens mij. Die komt inmiddels bijna elke maand wel meer met een nieuwe. Maar misschien dat hij gewoon heel graag onze superhit wil zijn. Ja, dat kan. Ja, je weet het niet.
2: Ja, dat hij denkt, ja, maar het moet en zal weer die superhit worden. Ja. Maar goed, ja, je weet het niet. Hè.
1: Nou ja, wat we wel weten is dat Job deze week niet aan de beurt is. Nee, want deze week zijn het namelijk maar liefst 2 heren. Namelijk Busy en Yves Berendsen. Die hebben hem deze week te pakken.
3: We zijn er van

0: Ja, is toch wel een grote hit, hè? Magnetic van Bauza op Hallo Kids Radio. En dat terwijl de meeste mensen nog nooit van die meneer hadden gehoord. Toch knap?
1: Nee. Bauza, ja, dat is... Maar opeens had hij toch de zomerhit te pakken. En hij staat nog steeds in de top 3 volgens mij van de hit.
0: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik hoop wel dat hij er dan mee doorgaat. Dat dit niet zo'n one-hit wondertje wordt.
1: Nee. Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Dit is wel zo'n liedje dat past dan ook heel goed in de zomer.
0: Ja.
1: Misschien. Hij komt thuis. Ja.
0: Misschien kan hij ook een heel goed winterliedje maken. Je weet het niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja.
1: Het is wel leuk om te weten. Hij komt uit Duitsland.
0: Oh, ik dacht hij komt waarschijnlijk uit Scandinavië of zo. Want daar zijn ze allemaal hartstikke goed in, die muziek maken natuurlijk.
1: Nee, de Bauza. En het grappige is ook nog, hij is eigenlijk een rapper. Een Duitse rapper.
0: En die dacht, ik ga even één keer wat anders proberen. En hoppakee, heeft hij ineens een hit mee. Oh, dat is ook balen. Dan denk je, ik wilde zo graag rappen. Waarom lukt dat nou niet?
1: Ja, dit hele liedje wordt niet gerapt natuurlijk. Hè?
0: Dus,
1: nee. Maar goed, hij is dan de bedenker of wat dan ook.
0: De maker.
1: De maker, ja. En een van die zomerhits dus. Hè. Maar de echte, enige echte zomerhit, ja, die is er niet. Er waren er gewoon te veel eigenlijk, hè?
0: Ja, dat heb je heel af en toe. Maar ja, aan de andere kant is ook wel weer leuk om daarover na te denken over een paar jaar nog terug.
1: Ja, dat is zo. Zometeen, het peutuurtje tussen 9 en 10.
0: Ja, is weer heel wat anders. Is ook leuk trouwens. Er zitten ook leuke zomerse liedjes in. Maar dan wel de zomerse liedjes van bijvoorbeeld Tonky en Jack. Of wat dacht je, zomerse muziek van Dickie Dick. Die heeft ook liedjes gemaakt.
1: Oh,
0: of Dirk Schelen heeft ook zomerse muziek. En er komt van alles nog wat voorbij.
1: Nou, dat zometeen tussen 9 en 10. Vanmiddag de wereld van Studio 100. En morgenochtend, dan is er weer een nieuwe ochtendshow. En die begint, zoals altijd, om 6 uur.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterhammetjes op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: Yo!
1: Ho ja!
0: Hey, hoi, Saartje. Met klappen! Hey, hoi, Saartje. Nu jullie!
2: Hey!

0: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Hey Tim, ik ken

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen hoorde de reus de geitjes gillen.
1: Help! Help!
2: Zo! Het laatste geitje zit altijd in de klok. Hoe gaat die open?
3: Lukt het niet?
2: Nee! Mijn eten zit hierin, maar krijgt de verpakking niet open.
3: Laat mij maar. Ik ben namelijk zo sterk als een reus.
2: Ja.
3: 1, 2...
2: Wat? Hij is leeg! Baf! Ik ga iemand anders eten.
3: En wat moet ik dan met die klok?
2: Ach, hou jij je maar. Ik eet vandaag wel iemand anders.
1: Is hij weg?
3: Ja. Hoezo?
1: Dan kunnen we de klok weer terugzetten.
3: Helemaal niet. De klok is nu van mij.
1: Nee, geef terug.
3: Zie maar dat je hem te pakken krijgt. Ik ben namelijk zo sterk als een reus. De sterkste van het hele Sprookjesbos. Salut.
1: Oh nee. Waar is de klok? Gestolen door de reus.
4: Wat is hier aan de hand?
1: De reus heeft de klok gestolen. En we krijgen hem nooit meer terug. Want hij is de sterkste van het hele Sprookjesbos.
4: Zei hij dat?
1: Ja.
4: Nou, hij is misschien dan wel de sterkste, maar vast niet de slimste. Wij gaan die klok terugpakken. Maar dan moeten jullie wel helpen. Afgesproken?
1: Afgesproken.
4: Zeg, Reus, jij bent toch ontzettend sterk?
3: Amai, zo sterk als een reus.
4: Dan kan jij me helpen.
3: Zegt u maar wat ik moet doen, koninklijke hoogheid.
4: Nou, mijn kasteel daar ligt zomers namelijk in de schaduw. Terwijl ik heel graag in de zon zit. Dus
3: ja?
4: Nu wil ik vragen of jij het een stukje op kan schuiven.
3: Zeker en vast. En wat moet ik doen?
4: Er tegenaan duwen natuurlijk.
3: Ja, juist. Dom van mij, hè. En waar moet het naartoe?
4: Precies tot hier. Nou, weet je wat? Als je die klok hier neerzet, dan kunnen we straks kijken of het kasteel al een beetje dichter bij deze klok is gekomen.
3: Amai, dat is een goed idee.
4: Mm-hmm. Nou, kom maar mee.
1: Kom, we verschuiven de klok. Precies zoals Assepoester zei.
5: Wat een goed plan van haar.
1: Ja.
4: Ja, goed zo. Iets harder nog. Volgens mij is hij al een heel eind verschoven.
3: Ja.
4: Nou, laten we snel bij de klok gaan kijken.
3: Ja.
4: Kijk, het staat al een stuk dichter bij de klok.
3: Aha.
4: Maar nog niet genoeg. Nog één stukje. We gaan terug.
3: Vooruit, ja.
1: Kom op, duwen.
5: Ja. Oh, zwaar.
4: Bravo. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja.
4: Bijna goed, Reus. Nog zo'n klein stukje maar.
3: Amai.
4: Of ben je soms moe?
3: Nee, natuurlijk niet.
4: Nou, kom op dan.
3: Ja.
1: Kom op. Nu nemen we hem mee naar huis.
5: Ja, dat is goed.
1: Dat was een goed plan van Assepoester. Ik pak de voorkant, jij pakt de achterkant.
5: Oké.
3: Ja.
4: Stop! Ho maar! Stop! Straks duw je het kasteel nog te ver door. Laten we snel gaan kijken.
3: Ja. Waar is mijn klok?
4: Geen idee.
3: Wellicht heb ik te hard doorgeduwd, hè? Dan ligt de klok niet onder het kasteel. Ik heb het hele kasteel over de klok geschoven.
4: Maar het ligt nu zomers wel prachtig in de zon.
3: Ja, zal ik het terugschuiven?
4: Je wilt toch niet dat ik de hele zomer in de schaduw zit?
3: Nee, natuurlijk niet. We laten het zo.
4: Fijn, dankjewel hoor.
3: Ja.
0: Diezelfde avond stond de klok dus weer netjes in het huisje van de geitjes. En zo hoort het ook, want stelen, dat doe je niet. Ook niet als... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ticket alarm.
3: Yes.
2: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

stars on it.

0: Feest in de tovertuin. Een geheimzinnige dag vandaag in de tovertuin. Er wordt gefluisterd en iedereen doet een beetje vreemd.
1: Zeg, Boezel, wat heb jij vandaag een grote neus? Je staart is ook veel langer geworden. En je ruikt zelfs een beetje anders.
2: Huh? Echt waar? Maar hoe kan dat nou?
1: Hé, vlindertje, kom je met ons spelen?
3: Oh ja, leuk. Spannend.
2: Hé, jongens, waar hebben jullie het over?
1: Ja, nou, Woezel, ik moet echt even weg.
3: Oh, ik ga mee.
1: Nee, dit is, blijf jij maar hier.

0: Kikker en de tulpjes, mag ik jullie iets vragen? Kijk eens goed. Vinden jullie dat ik er gek uitzie?
1: Nee hoor, Poezel. Of misschien, nou je het zegt, een beetje.
0: Oh, meertjes, mag ik iets vragen? Vinden jullie dat ik er anders uitzie? Of anders ruik?
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nee, nee, hij mag het niet weten.
0: Tante!
3: Hoe woezelt je toch?
0: Er is iets geks met mijn neus, tante.
4: Ja, dat kan ik horen.
0: Ik snap er niks van. Nu zegt hij toet, maar gisteren zei hij nog tuut. Niemand wil meer met me spelen. Allemaal door die grote, stomme neus.
4: Nou, Woezel, weet je. Soms maken neusjes rare geluiden als ze moe zijn. En ja, na een lekker slaapje is meestal alles weer goed. Toch, wijze varen?
3: Jazeker, een slaapje kan echt geen kwaad.
0: Dus als ik wakker word, is mijn neus weer zoals hij was?
5: Ja, kom maar iedereen, hij slaapt.
6: 1, 2, 1, 2, 1, 2.
7: Wat is het spannend, zeg? We zijn dol op verrassingen.
3: 1, 2, 3.
8: Hartelijk gefeliciteerd,
0: Woezel. Gefeliciteerd.
5: Met je verjaardag, Sloompie. Je bent jarig. En daarom is je neus zo groot. Het is je feestneus.
0: Oh, Pip. Nou snap ik het. Daarom is alles aan mij zo veel groter geworden. Ik ben jarig.
4: Alsjeblieft. Speciaal voor je verjaardag, Woezel.
3: Een perentaart en een feest voor jou, grote jongen.
7: Je mag een wens doen, Woezel.
9: Verjaardag. Zo leuk.
5: Hoera. Hartelijk gefeliciteerd, lieve Woezel. Wat heb je gewenst?
0: Dat mag ik niet zeggen, natuurlijk. Anders komt hij niet uit.
10: Wat een fijn geheim. Met een heerlijke taart, een dikke neus en een lange staart viert iedereen in de tovertuin dat Woezel vandaag een jaartje ouder geworden is. Gefeliciteerd, Woezel.
11: Minder schermtijd.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Sticky, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef die waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: Alright, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang. Walla walla ping ping.
2: All right.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ons meestal lang en gelukkig op ons eigen plekje. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen kwamen drie kabouters terug uit de verre vallei.
1: Volgend jaar gaan we de eekhoorns weer helpen beukennootjes te verzamelen.
2: Zeker. Wie heeft de kachel laten branden?
3: Zeg, puntmuts, vriendjes, wat is dat voor kabaal bij mijn huis?
2: Jouw huis? Wij wonen hier.
3: Van mijn huis lekt het dak en mijn kachel is kapot, dus nu woon ik hier. Anders kom ik de winter niet door.
2: Je weet best dat dit ons paddenstoelhuisje is.
3: Ik kom hier voorlopig niet uit. Kunnen jullie ondertussen met de kabouterknutselclub mijn dak en mijn kachel mooi repareren?
2: Wou je de hele tijd binnenblijven? Hoe kom je dan aan je eten?
3: Dat is waar. Brengen jullie me af en toe wat lekkers? En geen kabouterporties, hè? Ik moet er nog van groeien. 1 chocoladetaart en 25 pannenkoeken per dag. Dan wil ik over een tijdje misschien weer verhuizen. Is dat geen mooie afspraak?
4: Zullen we die kachel en dat dak maar gaan repareren?
2: Geen baardhaar op mijn kabouterkind die eraan denkt.
4: Juist.
2: Als hij wil dat we helpen, moet hij het gewoon vriendelijk vragen.
4: Precies.
2: Ik ga de wolf geen eten brengen. Ik ook niet. Of juist wel. Wat een goed idee. De wolf hoeft niet naar buiten. Wij houden hem juist binnen.
4: Huh?
2: Als mijn plan lukt, zal hij daarna nooit meer 1 wolvenpoot in ons huis zetten. Luister. We pakken een daar.
4: Wolf?
2: We maken een hele stapel pannenkoeken. Eten.
3: Ah, de bakker bezorgd is toch aan huis.
2: Ik heb er nog eens over nagedacht. Ik vind dat je best een keertje verwend mag worden. Niemand wil je vriend zijn. Je bent altijd alleen.
4: Ja, ik ben eigenlijk zo zielig.
3: Zet daar maar neer.
2: Okidoki. En niks tegen die andere kabouters zeggen.

0: je honger hebt. Hier zijn je chocoladetaart en 25 pannenkoeken. Maar mondje dicht tegen de andere, hè?
1: Tuurlijk. Dit is te mooi om waar te zijn.
0: Of heeft iemand je vandaag al eten gebracht?
1: Nee. Je bent de enige die zo aardig is. Zet daar maar neer.
2: Dagenlang brachten de kabouters om de beurt taart en pannenkoeken naar de wolf. Die at alles op en werd natuurlijk veel te dik. Toen vroegen de kabouters of Roodkapje langs hun paddenstoelhuisje wilde huppelen.
3: In het bos wonen de kabouters, in het bos, in gezellige paddenstoelen.
1: Kijk eens wie we daar hebben.
3: Meneer de Wolf?
1: Ik was je bijna vergeten.
3: Bent u op visite bij de kabouters?
1: Zoiets, ja. Blijf even daar staan, dan kom ik je uitleggen hoe het zit. Na dagen van thuisbezorgde toetjes loopt het hoofdgerecht gewoon voorbij. Wat krijgen we nou? Ik ben toch zo ook binnengekomen, hè? Ik kan er niet meer uit. De deur is kleiner geworden.
4: Nee, jij bent dikker.
0: Eigen schuld. Hele dikke bult.
3: Ik denk dat je moet afvallen.
1: Afvallen? Ik zal van de honger omkomen.
0: Oh nee, we blijven je heus eten brengen.
1: Ja?
4: Ja, 1 wortel en 2 radijsjes per dag.
0: Echte kabouterporties.
2: Toen de wolf weer door de deur paste, rende hij met de staart tussen zijn benen terug naar zijn eigen huis. Als hij het netjes aan de kabouters had gevraagd, hadden ze hem vast geholpen met zijn kachel in het dak. Ooit zocht de draak ook een huis. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio. Ticket alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Zo, we zijn er.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: En dat is het nog
1: van. Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo!

0: Of heel erg fluit!
1: Jullie zijn superleuk! Groetjes van...

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de winkel.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: vooruit.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Julia.
3: Ik ben Marten.
0: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Ploper de Ploop, het begint te regenen.
1: De Gouden Raad van Piet Piraat. Zie je een piraat met een ooglapje? Ren dan weg van het kwaad, want het wordt alleen gedragen door een gemene piraat.
2: Ik ben Hanne.
3: Ik ben Marten.
4: Ik ben Julia.
5: En wij zijn K3. Je hoort ons elke

0: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.
2: Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boop.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: snap ik het. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Tinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Brevius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Brevius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12 uur. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hé, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dat duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan... tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: De volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat. Oh, tof. Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat.
2: Hij zit op een boot, joh. Dan is het toch een matroos.
1: Oh ja.
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh, nee. Ik moet me stevig vasthouden, want anders

0: Wel, wel, wel. Wie hebben we daar?
1: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
2: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
0: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de Ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
2: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
0: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
3: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
0: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
3: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
0: Ben je verliefd?
3: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
0: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
3: Duizendmaal dank, meneer de Ratwacht.
0: Ja. Het is al goed.
1: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
0: Oh ja, voor ik het vergeet. Pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
1: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
0: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
1: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
0: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
1: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
0: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
1: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhoud.
0: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
1: Oh, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
0: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
2: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
0: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
2: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
3: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
0: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
1: Ik moet naar haar toe.
0: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
1: Hallo, Nina.
0: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
4: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk tin?
0: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
1: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
4: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
0: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje

0: in de open haard.
1: Zeg maar dag met het handje, eenbeensoldaatje.
0: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
2: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
0: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: De leukste kidszender van Nederland.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl. Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.

0: Lekkerhoor!
1: Was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje!

morgen. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
4: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
5: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
6: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
7: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
8: Hallo!

0: Het dappere kleermakertje. Op een van de meest stralende dagen van het jaar zat een klein mannetje met zijn benen over elkaar geslagen op een grote tafel voor het open raam. Hij had een vestje op zijn schoot liggen en was druk bezig met naald en draad om een lapje over een gat te naaien.
1: Zo, nou dat wordt weer een mooi vestje. Maar voordat ik verder ga, maak ik eerst een boterham klaar, want ik rammel van de honger.
0: Hij liep naar de keuken, pakte een bord en maakte een boterham met aardbeienjam.
1: Wat is een boterham met jam toch lekker?
0: Maar dikke bromvliegen hadden de jam ook geroken.
1: Bah, vieze vliegen!
0: Het kleermakertje werd boos en sloeg...
1: Hebbes!
0: met zijn hand in de jam.
1: Oh, gaat zie daar wat een kleverige troep.
0: Hij keek naar de boterham die aan zijn hand kleefde en trok hem eraf. In de jam telde hij 7 vliegen.
1: Wauw, 7 bromvliegen in 1 klap dood. Oh, dat moet het hele dorp weten.
0: Hij waste zijn handen en pakte een sjaal. Daarop borduurde hij met gouddraad 7 in 1 klap.
1: Oh, maar wacht eens even. Niet alleen het dorp moet het weten. Nee, de hele wereld moet het weten. Ik trek erop uit.
0: Hij pakte snel wat kleding bij elkaar en iets om te eten. Een zacht gekookt eitje en een stuk oud hard brood.

0: Na een paar uurtjes te hebben gelopen, hielden de groene velden op om plaats te maken voor een groot bos. En daar kwam hij een reus tegen, die probeerde te lezen wat er op de sjaal van het kleermakertje stond.
1: Zeven in één klap. En ik moet geloven dat zo'n klein opdondertje als jij er zeven in één klap heeft neergeslagen.
2: Oh, toch is het zo. Wil je een wedstrijdje met me doen?
1: Wat? Een wedstrijd? Dat verlies je, kruimel. Nou, kom maar op dan. Zie jij deze steen? Kijk.
0: De reus vermorzelde de steen met zijn vuist tot gruis.
1: Doe jij me dat maar eens na, kleintje.
0: Het kleermakertje deed net alsof hij een steen pakte. Maar in werkelijkheid pakte hij vliegensvlug het zacht gekookte eitje uit zijn zak.
2: Kijk maar eens goed, grote lummel.
0: Natuurlijk had hij het ei zo fijn geknepen. De reus die dacht dat het kleermakertje ook een steen tot gruis had geknepen, schrok zich een hoedje.
1: Oké, jij bent inderdaad erg sterk. Zou jij mij kunnen helpen? Ik moet wat bomen mee naar huis nemen, want ik heb brandhout nodig.
2: Oh, tuurlijk, ik help je wel.
0: Maar eerst wilde het kleermakertje iets eten. Dus pakte hij het brood. Maar dat was zo oud dat het kraakte tussen zijn kiezen.
1: Hè? Wat eet jij daar?
2: Steen. Ik eet iedere dag 2 stenen. Daar word je reuze sterk van.
1: Echt waar?
2: Ja, kijk, hier liggen nog meer stenen. Oh, die daar ziet er lekker uit.
0: De reus pakte de steen op en nam er een grote hap van.
1: Auw, mijn kiezen, auw, auw.
2: Dat is normaal. Dat gebeurde bij mij ook de eerste keer. Maar blijven proberen, want je wordt steeds sterker, totdat het je een keertje lukt.
1: Hou op, opschepper. Ik weet nu wel dat je sterk bent. Hier heb je een paar bomen. Die kun je zeker wel alleen dragen, hè?
2: Ja, kijk, dat zou ik best willen, maar die bomen zijn voor jou. Dus ik vind dat je dat zelf moet doen. Maar omdat je zo aardig bent, wil ik wel de takken voor je dragen, oké?
0: Hij knikte grommend. Hij pakte de boomstammen en gooide ze over zijn schouder. Achter hem kroop het kleermakertje bovenop de takken die over de grond sleepte.
2: Nou, op deze manier hoef ik lekker zelf niets te dragen. En de reus merkte toch niet, want omkijken is er niet bij.

0: op zijn gat.
1: Na een tijdje kwamen ze bij het huis van de reus. Het kleermakertje sprong snel op de grond.
2: Ja, gooi die boomstammen daar maar neer. Ja, die takken waren ook zwaar, hoor.
1: En weer gromde de reus iets onverstaanbaars. Samen gingen ze het huis in. Daar zaten twee broers van de reus aan tafel.
3: Mannen, maak eens iets lekkers klaar voor deze krachtpatser.
4: Krachtpatser? Zie ze vliegen?
2: Dat is een klein opdondertje.
3: Kijk dan naar zijn sjerp. 7 in 1 klap. Hij heeft mij geholpen met die bomen die buiten liggen. En hij eet stenen.
1: De broers die behoorlijk onder de indruk waren, haasten zich om een lekkere maaltijd voor het kleermakertje in elkaar te draaien. Daarna maakten ze een bed voor hem op. En toen de reuzen allang in dromenland waren, was het kleermakertje nog altijd klaar wakker.
2: Nee, wat is dit matrashobbelig? Yes. Zo kan ik toch niet slapen, alsof er allemaal erten in mijn bed liggen. Nou, ik ga wel op de grond liggen, onder het bed.
1: Zo gezegd, zo gedaan. Maar midden in de nacht werd het kleermakertje wakker.
4: 7 in 1 klap? Wie denkt hij wel dat hij is?
2: Hey, zullen wij hem eens die 7 in 1 klap geven? Hij slaapt toch?
1: Zachtjes pakten de reuzen hun knuppels en slopen naar het bed van het kleermakertje. En daar sloegen ze erop los. Het kleermakertje, die veilig onder het bed lag, probeerde zijn lachen in te houden. Tevreden mompelend keerden de drie reuzen weer terug naar hun bed. En toen het kleermakertje zeker wist dat ze sliepen, liep hij naar de deur, gooide die met een klap open en riep die zo hard als hij kon.
2: Dus jullie dachten mij iets te kunnen maken. Ik, degene die er 7 in 1 klap dood kan slaan.
1: De reuzen schrokken zich een hoedje en wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. In hun pyjama's renden ze naar buiten en vluchtten ze het land uit. Ondertussen was het nieuws van het kleermakertje als een lopend vuurtje door het land gegaan. Ook de koning hoorde van hem. Hij was radeloos, want er zaten ook bij hem 2 reuzen in het bos waar zijn koninkrijk veel last van had.
5: Boede, laat die man hier komen. Ik wil hem spreken.
1: Maar dat was nog niet zo eenvoudig, want het kleermakertje speelde niet meer voor held. Hij had inmiddels een nieuw huisje gevonden en was weer aan de slag gegaan als kleermaker.

0: Eén klap dood als het op reuzen aankomt. Jij bent onze man. Jij wordt generaal van ons leger. In de noordelijke bossen wonen namelijk twee gevaarlijke reuzen. Al mijn onderdanen zijn bang voor ze. Denk jij dat jij ze kunt verslaan?
1: Ik wil het graag proberen, majesteit.
2: Twee dagen later liep het kleermakertje met zijn leger naar de noordelijke bossen.
3: Generaal, vanaf hier durven we niet verder.
1: Toch, stelletje lafaards, maar het maakt niet uit.
2: Het kleermakertje deed zijn jasje uit.
1: Hou jij mijn jasje even vast?
2: En rolde zijn mouwen op. Als een echte held liep hij het bos in en liet de soldaten angstig en bibberend achter. Midden in het bos op een open plek zag het kleermakertje de twee reuzen liggen. Het kleermakertje verzamelde een aantal stenen in zijn zakken en klom naar een hoge tak boven de twee reuzen. Hij pakte een steen en gooide die op de buik van één van de twee. De reus werd natuurlijk wakker.
4: Hoi, waarom sla jij mij?
5: Ik sla jou helemaal niet.
2: De twee keken elkaar verbaasd aan en vielen weer in slaap. Toen gooide het kleermakertje een steen op de borst van de tweede reus.
5: Wat doe jij nou? Ik zei toch dat ik je niet had geslagen?
2: Hij draaide zich om en wilde weer verder slapen. Maar het kleermakertje liet weer een steen vallen op de eerste reus.
4: Hoi, krijg nou wat. Je slaapt maar wel. Wil jij soms vechten?
5: Ja, kom maar op. Ben je spuugzat? Ik sla je tot appelmoes.
2: De twee reuzen sloegen elkaar zo hard dat het bos ervan trilde. Plotseling werd het muisstil.
1: Komen jullie maar! Oh ja, en neem een jasje mee!
2: De soldaten kwamen voorzichtig naar het kleermakertje toe. Deze stond triomfantelijk bovenop de twee reuzen die naast elkaar lagen. Toen de koning hoorde wat er was gebeurd, werd ook hij een beetje bang voor het kleermakertje.
0: Oh, misschien wil hij wel koning worden. Weet je wat? Ik geef dat kleermakertje nog een heel moeilijke opdracht. Die durft hij vast niet uit te voeren. En als hij het wel durft, dan overleeft hij het toch niet.
1: Majesteit, daar ben ik weer.
0: Je bent alweer terug. Nou, heel erg bedankt voor het doden van de twee reuzen, hoor. Ik heb alleen nog een tweede en tevens laatste verzoek.
1: Zegt u het maar, majesteit.
0: In de zuidelijke bossen woont een boze eenhoorn. En hij is echt heel erg boos. En heel erg gevaarlijk.
1: En u wilt graag dat ik die eenhoorn vang?
0: Ja, vangen. Vang de boze eenhoorn. Als het je lukt, krijg je de helft van mijn koninkrijk. En mag je bovendien trouwen met mijn dochter. Oh, wat beloof ik nou toch allemaal weer?
1: Dat komt in orde, majesteit. Mag ik een bijl en een stuk touw lenen?
2: Dat was geen probleem.

0: Tegen de middag kwam hij bij de plek aan waar de eenhoorn zou moeten wonen.
1: Dit klopt niet. Dit is te stil.
0: Opeens hoorde het kleermakertje, die tegen een boom aan stond, gesnuif. Hij draaide zich om en daar stond de eenhoorn.
1: Oh, jij bent echt heel erg boos.
0: De eenhoorn brieste.
1: Als hij mij nu aanvalt, moet ik wegspringen, zodat hij zijn hoorn in die boom boort. En er is maar één moment waarop ik dat kan doen, anders ben ik dood.
0: Ging het razendsnel door het hoofd van het kleermakertje. De eenhoorn kwam briesend op hem af. Het kleermakertje wachtte en sprong op het laatste moment opzij. De eenhoorn boorde zijn hoorn in de boom.
1: Ik wist dat ik het kon.
0: De eenhoorn was zo geschrokken en duizelig dat hij zich gewillig liet meevoeren naar het paleis.
2: Je bent werkelijk waar. Het dapperste kleermakertje dat ik ken. Ja, ik moet mijn woord houden. Vooruit, je mag met mijn dochter trouwen.
0: Enkele maanden later luiden alle klokken in het hele koninkrijk. Want het kleermakertje trouwde met zijn lieve prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun 13 kindertjes. En de

0: Die was in zijn nopjes met zijn nageslacht.
1: Nee, nee, niet al het zwaar komen. Blijf er af, tot verpakken. Dat is veel te gevaarlijk. Niet op Lucinda springen, jongens. Gerrie Balk, we leggen ophouden. Die laat

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
8: We gaan

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

leuke, hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
2: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: zijn.
1: Heb je alles bij je?
2: Aha.
1: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: je mee?
1: Met de trein.
0: Ga je mee?
1: Met de trein.
0: Ga je mee?
1: Met de trein.
0: Ga je mee?
1: Met de trein.
0: Ga je mee?

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

een rover, zal Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jonge heer zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben José. Ik vind het superleuk, Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De olie.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

en daarom is koffie voor grote mensen.

0: kinderen.
1: Zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
0: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

is ons geheim.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn!
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op. Groetjes van Ameline. Doei!